0: tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
5: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Omroep Zeeland.
7: And you can dance. For inspiration.

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Lars Melitsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Hey!
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
7: Omroep Zeeland.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Remon!
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting. Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
12: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

we hebben straks het uitgebreide weekend weerbericht op de radio. En we gaan het hebben over een stinkend goedje dat je verwacht het niet goed is voor de natuur. Maar ja, wat doen met die stank? De boswachter vertelt er meer over.

0: Ze waren nog nooit in Afrika geweest en toch maakten ze deze fantastische wereldhit, hun allerbekendste liedje. En de huidige generatie vindt het nog steeds leuk trouwens hoor. Africa van Toto. Zaterdag 29 augustus om 18 minuten voor 7 kwam vanochtend de zon op. En 3 minuten over 8:30 dan begint het weer te schemeren in Zeeland. Ja, wat is de weersvoorspelling voor vandaag? En de dagen hierna, dat hoor je in het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, goedemorgen. We beginnen deze zaterdag met vrij zonnig en droog weer. En het wordt vanmiddag 20 tot 22 graden. En daarbij hebben we een vrij krachtige zuidwestenwind. Een mooie start dus wel van het weekend. Alleen op de weerkaart hebben we te maken met een venijnig lage drukgebied dat vanavond via Engeland naar de Noordzee trekt en morgenochtend boven de Duitse bocht ten westen van Denemarken arriveert. Wij krijgen in de loop van de middag te maken met het bijbehorende front. En daardoor zullen we in de loop van de middag te maken gaan krijgen met regenachtig weer. En later vanmiddag en vanavond komen er ook enkele stevige regenbuien. En de wind die neemt erbij vanavond toe naar krachtig tot hard. Dat is windkracht 6 A7. En vlak aan zee kan de wind tijdelijk zelfs even pieken tot stormachtig. En daarbij hebben we dan windstoten van misschien wel 85 tot 90 km per uur. Vannacht wordt het dan weer droog en dan koelt het af tot ongeveer 17 graden. Morgen krijgen we geregeld zon, maar we hebben ook af en toe wel te maken met een enkele bui. De maximumtemperatuur ligt morgen tussen 21 en 23 graden. Ook maandag wordt nog een onstuimige dag met een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Daarnaast hebben we te maken met enkele stevige regen- en onweersbuien. Dinsdag en woensdag wordt het allemaal weer net iets beter en iets rustiger. Maar ook dan zien we later in de woensdag en ook aan het einde van de week wel weer de wisselvalligheid terugkeren.
2: Omroep Zeeland. Altijd

0: van het WK, Die Die, Shakira en Burna Boy. Ik kreeg een bericht uit Kattendijke. Wonen zo vlak aan de Oosterschelde is mooi, maar af en toe als de wind de kant op staat, dan stinkt het in het dorp naar rottende wieren. Nu wordt dat ook weer opgeruimd en dat is toch wel genoeg reden om daar eens even over te gaan praten met de boswachter. Boswachter Paul Begijn is weer aan de lijn. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen.
0: Laten we eerst maar eens even beginnen bij wieren. Wat zijn dat eigenlijk?
1: Ja, wieren zijn ontzettend belangrijk allereerst. Ze vormen echt de basis van een rijk ecosysteem. Ja, en zeker in Nationaal Park de Oosterschelde zorgen ze ook voor heel veel zuurstof in het water. Dus daar alleen al zijn ze ontzettend belangrijk voor. Ja, en zeker als die wieren, zoals je net al even mooi zei, gaan afbreken. Ja, dan gaat dat een hele mooie toegevoegde waarde vormen.
0: Ja, stankoverlast. Waarom stinken ze zo?
1: Ja, wieren zijn ontzettend nuttig, maar ze kunnen inderdaad ook enorm veel stank opleveren. En zeker tijdens het afbraakproces, op het moment dat wieren dus vergaan. Want ja, ze spoelen dan vaak ook op grote hopen bij elkaar in dikke matten. En door de compactheid kan er dan vaak geen zuurstof meer bij. En die bacteriën die breken dan die wieren vervolgens af, waarbij stinkende zwavel- en stikstofgassen vrijkomen. Ja, en dat ervaren wij dus als een gigantische stank.
0: En wanneer sterven ze af? Is dat het hele jaar door of bepaalde momenten in het jaar?
1: Bepaalde momenten van het jaar, maar we zien ook vaak als wieren loskomen van de bodem. Bij stormen bijvoorbeeld, maar ook vooral aan het einde van het voorjaar zien we dat optreden. Ja, en als die dan inderdaad door bepaalde stromingspatronen bij elkaar spoelen en echt van die grote compacte matten gaan vormen, nou, dan kunnen ze inderdaad ook wel echt voor stankoverlast zorgen. We kunnen overigens spreken van meer dan 150 wierensoorten in de Oosterschelde, dus dat is echt enorm veel. En daarbij kunnen we ze ook nog een keer categoriseren in drie verschillende soortgroepen, namelijk de groen, de bruin en de roodwieren. En als we dan bijvoorbeeld enkele bekende erbij pakken, dan kennen we onder andere het blaasjeswier. Dat zijn ook wel klakkers genoemd in het Zeeuws. Als je erop gaat staan, nou, dan maken ze inderdaad zo'n klakgeluid.
0: Leuk, ja.
1: Ja, heel fantastisch. Ik denk dat vies, maar ieder kind speelt er wel een keer mee, denk ik, op het strand. Het is echt een fantastische. En die staat ook vaak rechtop in het water, hè, door die blaasjes die ze in zich hebben. En andere bekenden, misschien als we wel een keer over de dijktaluuts lopen van de Westerschelde of de Oosterschelde, ja, dan kun je dat als ontzettend glad ervaren. En dat is dan vaak zeesla. En zo'n dun, helder groen wier. En als je erop gaat staan op zo'n dijktaluut, ja, dan kun je heel hard onderuit gaan.
0: Dan gaf ik het voorbeeld van Kattendijke. Maar die stankoverlast, die kom je denk ik op andere plekken in Zeeland ook wel tegen.
1: Ja, het heeft wel echt te maken met bepaalde stromingspatronen in het water, waardoor bepaalde strandjes of bepaalde dijktaluuts wel echt een voorkeur hebben waar veel aanspoelsel is, zeg maar. En Kattendijke is daar echt wel een voorbeeld van. Maar ook zeker aan de Westerschelde, de Oosterschelde en andere zeearmen. Ja, die kampen allemaal met dezelfde problematiek tussen aanhalingstekens. Want ja, in hoeverre kun je van een probleem spreken als er ontzettend veel nut is voor de natuur?
0: Vind jij dat mensen dat moeten accepteren of moet een waterschap of een gemeente dat juist opruimen?
1: Ja, kijk, de Oosterschelde is natuurlijk bovenal een ontzettend belangrijk natuurgebied. Het is een nationale park. Nou, die status heeft het niet voor niks. Wieren zijn ontzettend nuttig. Ze zorgen onder andere ervoor dat er veel mineralen en voedingsstoffen terug in de natuur komen. Nou ja, allerlei planten, allerlei duinplanten zoals zeeraket, die kunnen daar weer heel goed van profiteren. We zien ook dat het dient als voedsel voor strandvlooien, insecten en wormen die daar weer op afkomen. Nou, daar komen vervolgens weer vogels op af. Ja, en zo gaat dat nog wel een tijdje verder. Ik kan een heel scala aan voordelen opnoemen. Ja, en als je in de Oosterschelde van de Westerschelde woont, ja, dan hoort die zeegeur, die zeelucht, waar ik dan noem ik het maar eventjes, ja, die hoort er dan wel gewoon bij, vind ik. En kijk, als het echt te groot wordt het probleem, als er echt te dikke matten worden gevormd en we zien tegenwoordig ook exotische wieren opduiken, ja, dan zou je inderdaad voor een deel kunnen ingrijpen. Maar ik zou er wel terughoudend mee zijn en maar echt een klein deel van het strand ingrijpen en de rest gewoon de boel laten en lekker de natuur zijn gang laten gaan.
0: Maar er zijn ook geen gezondheidsrisico's voor de omgeving?
1: Nee, die zijn niet bekend. En ja, weet je, we zijn natuurlijk gewend om aan het water te wonen, met het water op te groeien. Er komen soms exotische gevallen bij inderdaad. En dan kun je inderdaad het beste wel even ingrijpen. Maar de inheemse wieren die er gewoon echt bij horen, die er altijd al waren. Ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. En dat is denk ik ook gewoon een stukje acceptatie. En probeer ook vooral naar de voordelen te kijken. Dus de natuur die daar gewoon echt heel goed op gaat, probeer dat ook vooral eventjes om te denken.
0: Nou, ik hoop dat jij de mensen die in hun tuintje zitten en daar last van hebben, hebt kunnen overtuigen met dit pleidooi, Paul. Dankjewel en tot volgende week, hè.
1: Goed weekend, groetjes.

Lily Allen en Smile. En daarmee brak ze door bij het grote publiek. En de afgelopen jaren heel veel huwelijksproblemen gehad. Maar inmiddels gaat het volgens mij allemaal weer beter na de scheiding. Ze heeft een heel album aan die periode gewijd. En leuk dat je luistert. Zaterdagochtend, weekend op jouw radio. En wat was het Zeeuwse muzieknieuws van de afgelopen week? Dat heeft mijn collega Marcel op een rijtje gezet in het Windorgel.

0: Amerikaanse countryster. Deze keer bespeelde hij niet de gitaar, maar de ukulele. Zijn partner Vicky Krafchik verzorgde de zang- en vioolpartij. Dolly Parton zelf kreeg er hoogte van en deze cover viel bij haar in goede aarde.
1: Jolene, Jolene. That's wonderful. Oh, that's so cool. That's so cool. That's wonderful. Vicky and Thomas, good job.
0: Maarten Reiniersen uit Grootabelen maakt muziek, regisseert, acteert en is werkzaam geweest als model. Vlak voor de zomervakantie kwam hij langs bij Omroep Zeeland om te vertellen over zijn samenwerking met de Amerikaan Charlie Chronopoulos. Americana Country maken ze samen en daarmee toeren ze door de Verenigde Staten, waar Maarten ook zijn domicilie heeft gekozen. Maar hij maakt ook nog steeds zelf muziek, van het schrijven tot en met het opnemen. Bij zijn bezoek aan Omroep Zeeland bracht hij ook nog een track van hemzelf onder de aandacht. En daar is al alle reden toe, want dit Cross My Fingers is een fijne radioplaat.

De Nederlandstalige band Van Dik Hout heeft een nieuwe single uitgebracht. Te veel is niet genoeg. De band uit Den Helder boekte grote successen in de jaren 90... met onder andere Stil in Mei. En ik hoor je al denken, dat is toch helemaal niet Zeeuws? Nou, het heeft wel een aardige Zeeuwse link. Want opnieuw heeft de band Angelo de Rijke aangetrokken als producer. De gitarist uit Vlissingen woont tegenwoordig weer in Zeeland, in Domburg. En hij werkte al eerder samen met Van Dik Hout voor het album Eén Nacht Eeuwigheid uit 2019. De nieuwe single valt al heel goed in het pulletje bij de fans. Het geluid sluit dan ook nauw aan bij de vertrouwen.

Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: denk dat de meeste mensen dit liedje kennen uit Dirty Dancing. Toen werd het daarna opnieuw een hit voor de Cantors en Do You Love Me bij Omroep Zeeland. Het weekend antwoordapparaat, een van de hoogtepunten op de zaterdagochtend vind ik dat altijd. 0118-4999-90. Dat is het telefoonnummer voor iedereen die iets organiseert, groot of klein. Maak Love Me bij Omroep Zeeland. Het weekend antwoordapparaat, een van de hoogtepunten op de zaterdagochtend vind ik dat altijd. 0118-4999-90. Dat is het telefoonnummer voor iedereen die iets organiseert, groot of klein, maakt niet uit. Laat een berichtje achter en dan zenden we dat uit op de radio. En er zijn heel veel mensen die dat horen.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemorgen luisteraars. De Stichting Welte en Ouderen Terneuzen heeft voor woensdagmiddag 2 september in dienstencentrum De Veste aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen weer een gezellige bingo-middag georganiseerd. De eerste van het nieuwe seizoen. Er worden 5 rondes gespeeld met in elke ronde 6 hele mooie prijzen. Onze bingo's zijn bekend in de wijde omgeving en worden dan ook druk bezocht. De zaal gaat om 1 uur open. Om 13:45 schenken we koffie en thee en de bingo start om 14:00. De entree bedraagt €2,50 en dat is inclusief de koffie en thee. De bingo-kaarten kosten slechts 50 cent per stuk. Het is mogelijk om de entree te pinnen. Dus graag tot ziens woensdagmiddag 2 september in De Veste in Terneuzen.
3: Goedemorgen. De scholen zijn weer begonnen en dus wordt vandaag op de Middelburgse Markt de laatste zomerboekenmarkt van dit jaar gehouden. U vindt in 38 kramen een veelheid aan boeken. Oud en nieuw, goedkoop en duur, van alles wat voor iedereen. Kortom, de keuze is reuze, de toegang is gratis en de prijzen zijn ook nog redelijk. De markt is dus voor iedereen, niet alleen voor de doorgewinterde verzamelaar, maar ook voor de gewone lezer die een paar leuke boeken wil hebben voor een schappelijke prijs. Het is een overzichtelijke markt met een gevarieerd aanbod. Tevens op de markt de finale van de gedichtenwedstrijd die de Boekenmarkt heeft georganiseerd in samenwerking met stadsdichteres Josien de Graaf. Komt alle naar de markt.

0: U2 met Ordinary Love. We gaan het hebben over de Zeeuwse sport. Want Jan-Jaap Coré, er wordt weer volop gesport dit weekend. Heb jij zelf wel eens geroeid?
1: Ik heb wel eens geroeid, ja, maar dat was geen groot succes.
0: En waar kwam dat door?
1: Omdat ik het heel moeilijk vond om op hetzelfde moment als de anderen in de boot die riemen heen en weer te brengen.
0: Dus dat werd gewoon een bende eigenlijk.
1: Ja, maar het is wel een sport waar je snel in naar de top kan.
0: Ja.
1: Want populair bij studenten en Nederland is een groot roeiland. En zo kan het zijn dat Mats van Sabbe uit Terneuzen 10 jaar geleden nog nooit had geroeid. Volgens mij 6 jaar geleden ook nog niet. En nu kans maakt op een gouden WK-medaille. Je moet vooral sterk in de armen natuurlijk zijn en de tactiek goed kunnen volgen. Mats zit in de dubbel 4. Dat betekent dat je met z'n 4 in een boot zit en allebei 2 riemen hebt. Dus aan allebei de kanten 1. En straks, rond 12:15, staan ze in de finale van het WK roeien in Amsterdam op de Bosbaan. En ja, daar zijn we natuurlijk bij, want hij is ook iemand die waarschijnlijk in Los Angeles naar de Olympische Spelen gaat.
0: Okay.
1: En wordt misschien wel de eerste gouden medaille winnaar uit Zeeland ooit, wie zal het zeggen?
0: Nou, misschien dat er voor jou ook nog wat in het vat zit. In ieder geval vandaag even goed oplet hoe het werkt.
1: Precies, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik ben misschien wel een beetje te oud al. 44, gaat niet meer lukken.
0: Dan ben ik zeker te oud.
1: Ja, precies. Nee, laten we onze pijlen richten op Mats van Sabbe. Dat is natuurlijk wel uniek, hè, dat hij nu al in de WK-finale staat. Dus wij gaan vanmiddag, of collega Roelands van Vliet is al onderweg naar Amsterdam om daarbij te zijn, om bij die WK-finale te zijn. En laten we hopen dat daar voor Mats van Sabbe een mooie medaille in zit. Je hoort er natuurlijk meer over op de radio straks in Zeeland nu. En we gaan de beelden ook laten zien in Omroep Zeeland Sport morgenavond.
0: En dan is er nog voetbal dit weekend.
1: Zeker, want de divisievoetbal is natuurlijk in volle gang. De derde speelronde dit weekend. Zowel Hoek, Kloetingen als Goes is dit seizoen begonnen met eerst een overwinning en daarna een gelijkspel. En vandaag staan er wel weer pittige potjes op het programma. Hoek ontvangt Spakenburg, een van de titelkandidaten. Bij Spakenburg trouwens 2 Zeeuwen in de selectie. Silvio Hagen en Wout en Engelsman. Al is die laatste zwaar geblesseerd en kan die pas volgend seizoen weer voetballen. En Kloetingen gaat op bezoek bij Quick Boys in Katwijk. Dat is de regerend landskampioen en ook een bijzondere wedstrijd. Want de trainer van Quick Boys is Rogier Veenstra. En die was vorig jaar nog trainer van Kloetingen en werd met Kloetingen kampioen in de derde divisie.
0: Hij heeft voorkennis.
1: Hij heeft voorkennis, zeker ja. En hij heeft een hele goede ploeg. Dus ik denk dat dat heel erg lastig gaat worden voor Kloetingen. Maar allebei die wedstrijden, daar zijn we bij. Ook daar kun je samenvattingen van gaan zien in Omroep Zeeland Sport. En morgen is er dan ook nog een wedstrijd van derde divisionist Goes. Die spelen thuis tegen FC Rijnvogels. Ook al uit Katwijk. Ja, het stikt daar van de grote amateurploegen. En ook bij die wedstrijden gaan we morgen filmen. Dus veel aandacht voor voetbal. Maar toch ook wel warme en spannende verwachtingen richting die WK-finale van straks met Mats van Sabbe.
0: Is er verder nog sport dit weekend waar we aandacht aan besteden?
1: We zijn niet met de camera nog ergens anders. We volgen het natuurlijk wel. Hè. We hebben de Vuelta, de Ronde van Spanje met Timo de Jong en met Milan Vader. Die gaan natuurlijk weer in actie komen. En het WK Mountainbike is ook. En daar is er voor het laatste optreden van onze Zeeuwse, die het de laatste jaren zo goed heeft gedaan, Anne Terpstra. Ze gaat afscheid nemen, rijdt nu nog wel, maar hopelijk kan ze met een mooie positie afscheid nemen. Dus dat volgen we natuurlijk ook.
0: Dat allemaal in de Zeeuwse Sport dit weekend. Jan-Jaap, dankjewel.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de matatron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: Maar een kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Nu bij Dirk, Milka Max. €2,99. Grote reep, kleine prijs.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

staat op het gelijknamige album van Spandau Ballet. Een van hun mooiste liedjes. True. Straks hebben we het uitgebreide weekendweerbericht en ook het overzicht van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. Ons gebracht door

0: Steven Sanchez deed het eerst alleen, maar daarna nam hij het duet op met M. Behold. En dat werd de grote hit Until I Found You. Vorig jaar, op deze datum, 29 augustus, hadden wij een bewolkte dag met buien en zelfs kans op onweer. En het was 19 tot 21 graden. Hoe is dat een jaar later? Dat hoor je nu in het actuele uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, goedemorgen. We beginnen deze zaterdag met vrij zonnig en droog weer. En het wordt vanmiddag 20 tot 22 graden. En daarbij hebben we een vrij krachtige zuidwestenwind. Een mooie start dus wel van het weekend. Alleen op de weerkaart hebben we te maken met een venijnig lage drukgebied dat vanavond via Engeland naar de Noordzee trekt en morgenochtend boven de Duitse bocht ten westen van Denemarken arriveert. Wij krijgen in de loop van de middag te maken met het bijbehorende front en daardoor zullen we in de loop van de middag te maken gaan krijgen met regenachtig weer en later vanmiddag en vanavond komen er ook enkele stevige regenbuien. De wind die neemt erbij vanavond toe naar krachtig tot hard, dat is windkracht 6 à 7 en vlak aan zee kan de wind tijdelijk zelfs even pieken tot stormachtig en daarbij hebben we dan windstoten van misschien wel 85 tot 90 km per uur. Vannacht wordt het dan weer droog en dan koelt het af tot ongeveer 17 graden. Morgen krijgen we geregeld zon, maar we hebben ook af en toe wel te maken met een enkele bui. De maximumtemperatuur ligt morgen tussen 21 en 23 graden. Ook maandag wordt nog een onstuimige dag met een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Daarnaast hebben we te maken met enkele stevige regen- en onweersbuien. Dinsdag en woensdag wordt het allemaal weer net iets beter en iets rustiger. Maar ook dan zien we later in de woensdag en ook aan het einde van de week wel weer de wisselvalligheid terugkeren.

0: Olivia Dean, wat een heerlijke hit van haar. So Easy to Fall in Love. En ik hoop dat we de komende jaren heel veel mooie platen van haar nog kunnen draaien bij Omroep Zeeland. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Je hebt het overzicht van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. We moeten oppassen dat we geen overflow krijgen. Er is zoveel te doen. Zeeland doet van vandaag weinig anders dan blazen, zingen en zelfs pratende dieren komen aan het woord. Kortom, geluid overal, dus je oren komen ruimschoots aan hun trek. We beginnen op Noord-Beveland, in Kortgene, bij het Eindeloos Eilandfestival. Daar zijn vandaag muziekkorpsen uit heel Zeeland te gast. Aangevuld met een bijzondere act, de Neof.

12-koppig internationaal muziekgezelschap dat een kolderieke parade brengt die het midden houdt tussen carnaval, taptoe en cabaret. Ze treden op samen met de regionale korpsen. Vandaag is dat Onda uit Nieuw- en Sint-Joostland. Er is ook een steelband en de wereldband is er ook. Om 2:30 begint het. En het is voor iedereen, want het is gratis toegankelijk. En als je nog even op het eiland blijft, want er is daar ook de kunst- en cultuurroute Kunstspoor. Dit is al de tweede weekend op rij dat ze actief zijn. Een ultieme fietservaring, waarbij ze de folder zelfs hebben omgebouwd tot fietskaart. Verdwalen is dus bijna een prestatie. En dan op hetzelfde eiland naar Kamperland. Naar boerderij Catharina Mariehof. Een kunstplek. Daar is om 5:00 vanmiddag de performance Voicing the North Sea. Kunstenaar Giuseppe Licari maakte er een landschapskunstwerk. En Rob van der Meulen stelde er een vocaal gezelschap voor samen. Geluid, land, schelpen en menselijke stemmen komen samen in een unieke ontmoeting van geschiedenis, ecologie en verandering. En dan door naar Walcheren, in Oostkapelle, waar Loverendalen, de biologische boerderij, al 100 jaar bestaat. Dit weekend hebben ze een festival. Dat staat in het teken van de klassieke muziek. Tijdens het festival, Loverendalen Pastorale, is de kantatencaravaan op bezoek. En klinkt een echt diermonoloog. Elk dier krijgt zijn eigen stem. Met een knipoog naar mens, natuur en de filosofie van het leven op Loverendalen. Vanavond om 8:00 is er een Bach-concert. En dan sluiten we ook nog even aan bij het Zeeland Nazomerfestival. Dat zich afspeelt op Schouwen-Duiveland. De voorstelling Stories of the Shore van Davy Pieters is inmiddels in première gegaan en is vanavond ook weer te zien. Een filmisch, beeldende en muzikale voorstelling op het strand in Renesse. Het Watersnoodmuseum doet ook mee. Vandaag is er een lezing van filosoof en schrijver Joke Hermsen langs Kronos en Kairos. Over de tijd van de klok tegenover de tijd dat er iets wezenlijks kan ontstaan. Om 3:00 vanmiddag begint die lezing. En het festival zelf loopt door tot 5 september. En wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan even naar uitinzeeland.nl. Daar kun je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift zien en kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast. Waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.

0: Simply Red, uit de jaren 90, Stars van het gelijknamige album. Perry Mulder is van de bioscoop in Hulst. En Perry, jij hebt een filmtip voor ons, hè? Vertel het eens.
1: Ja, ik heb er zelfs twee deze week. Want het is een vol weekend. We gaan een beetje terug in de tijd. Het is namelijk zo, 25 jaar geleden kwam de eerste Harry Potter film uit. Harry Potter and the Philosopher's Stone. En er zijn er heel veel mensen die dus nog nooit in de bioscoop hebben gezien. Want die zijn helemaal nog geen 25. Dus dit weekend kun je Harry Potter op het grote scherm zien. Is prachtig mooi. In Hulst hebben we gisteren voor het eerst al gedraaid. Leuk publiek, hele leuke reacties. Er kwamen mensen ook zelfs verkleed naar de bioscoop in Harry Potter kleding en weet ik het allemaal. Toverstaf hadden ze thuis gelaten, maar heel gaaf om met je kinderen die een keer op het grote doek te zien. Dus doe dat zeker. En de muziekliefhebbers. In Maastricht is altijd de grote concerten van André Rieu. En nu heeft hij zijn 20-jarig jubileum. Want hij doet het al 20 jaar, die zomerconcerten op de Vrijthof. En dat is opgenomen, geregistreerd. En die kun je dus ook gewoon, je hoeft niet naar Maastricht, je kunt die gewoon in Zeeland in de bioscoop bekijken. Dus dat is ook dit weekend. Dus ga lekker naar de bioscoop, geniet van muziek of ga terug in de tijd met Harry Potter.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws

0: Die obladaat betekent helemaal niks. En daar word je vrolijk van, hè? Zo op de zaterdagochtend. De Beatles bij Omroep Zeeland. We gaan eens even luisteren naar wat er is binnengekomen op het weekend antwoordapparaat. Het nummer is 0118-499990. Iedereen kan bellen en een berichtje achterlaten als je wat organiseert en je wilt er graag wat aandacht voor. Doe dat vooral. Het weekend antwoordapparaat is te bellen 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Op zaterdag 29 augustus organiseert Renesse Blues een bluesavond in het dorpshuis in Renesse. Tijdens deze avond zijn er optredens van Vossen en Wijnvoort in het voorprogramma en de hoofdact is de Muddy Waters Tribute Band. Voor meer informatie kijk op www.renesseblues.nl. Daar kun je ook kaarten bestellen.
2: Goedemorgen, hier het Nut Noord-Beveland weer. Na een aantal weken niet op de lijn te zijn geweest, pak ik de frequentie weer op en breng graag bij u onder de aandacht welke mooie voorstellingen wij op Noord-Beveland organiseren. Het zijn er veel. Ik raad u ook aan om op onze website te kijken. Maar voor nu wil ik graag bij u onder de aandacht brengen dat wij op 8 oktober heel fijn een lezing hebben met onze commissaris van de Koning. Hoe heeft hij het eerste jaar nu ervaren om commissaris te zijn? Dat is gebruikelijk. Elke nieuwe commissaris komt bij ons naar zijn na ongeveer een jaar in dienst te zijn, een lezing geven. 8 oktober in Kampeland. En wat ik ook graag nog onder de aandacht wil brengen, is dat we een prachtige uitvoering hebben op 25 oktober in het pittoreske kerkje van Kat. Daar vier muzikanten ons meenemen in een muzikale totaalbeleving. En het mooie hieraan is dat we allemaal wel bekend zijn met de cello, de viool en de piano. Maar nu is er ook een harp bij. Ik zou zeggen, kijk op onze website, bestel uw kaarten en we zien u graag. Dag!

0: Mooie zomerhit van Bente hoorde je bij Omroep Zeeland 3-2-1. Rogier van Gemert uit Soeburg, Paul van Rooyen en Paul van Dijk uit Vlissingen deden in het Nederlands team mee op het WK Backgammon in Londen. Je kon het afgelopen week horen in Goedemorgen Zeeland. Backgammon is een heel oud bordspel voor twee spelers dat geluk met dobbelstenen combineert met tactiek en strategie. In de kwartfinale versloeg het Nederlands team Oostenrijk. In de halve finale speelden ze favoriet Japan naar huis. En uiteindelijk speelden ze in de finale tegen België. Vertelde afgelopen week Rogier van Gemert.
1: Ja, Japan, Denemarken. Maar Denemarken is er al uit. Japan zit in de laatste acht. Als we winnen zouden die tegen kunnen komen in de halve finale. Maar Amerika was er één. Maar ja, die hebben wij weggeslagen. Dus dat was wel lekker. Dus op de dag kan alles gebeuren. Daar komt het een beetje op neer.
2: Het wordt heel spannend.
1: Het wordt heel spannend, ja.
0: Ja, en uiteindelijk werd Nederland wereldkampioen. Stefan die belde in Zeeland komt thuis met de ziel in het buitenland, Evelien Thiele in Oostenrijk. Ze woont aan de voet van de Zugspitze. Ook daar is het warm, maar Evelien kijkt ook al een beetje uit naar de sneeuw.
3: Ja, als we terugkomen van vakantie, dan heb ik zoiets van oké, de herfst is ook wel weer heel mooi hier. Dan krijg je die hele mooie kleuren. Vind ik ook altijd weer fijn om dan ook weer te gaan fietsen, want dan gaat de dochter ook weer naar school. Maar dan heb ik ook wel zoiets van zo, nu mag de sneeuw voor mijn part wel komen.
4: Ja, en wanneer gebeurt dat meestal?
3: Dat is natuurlijk nog. Ja, vorig jaar was het vrij vroeg, eind oktober of begin november. Oh ja. Er was er ook ineens heel veel. Dus ja, je kunt er geen pijl op trekken. Maar als het dan zo november is, dan mag het van mij wel komen.
0: Je kon het afgelopen week horen bij Omroep Zeeland op de radio.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd. Oh.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. Daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
24: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
25: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
26: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Muziek van Hawaii, want daar komt hij vandaan. En deze dagen treedt hij veel op in de staat Texas. Jack Johnson en Good People. Het belooft een spannend uurtje te worden. Want straks de verloting van de weekprijs. En we hebben ook de boekentip. En we gaan vandaag heel ver terug in de tijd.

0: Ik heb misschien nog een leuke tip voor jou. Vandaag is het circus in Klingen. Dat is trouwens gisteren al begonnen. Iemand die mij daar alles over kan vertellen is Jan Daams van het circus. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, vertel eens, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik heb begrepen dat het ook wel een beetje straattheater is.
1: Ja, er is straattheater, er is locatietheater, er is ook een indoorvoorstelling. Het zijn kleine actjes tussendoor en het is ook de zaterdag in speciaal de familiedag. Dus er zijn ook activiteiten voor kinderen, voor jongeren voorzien.
0: En hoe zijn al die mensen die eraan meedoen bij elkaar gebracht?
1: Dat is eigenlijk begonnen met een vrij kleine kern van mensen, met een 5-6 mensen. Maar gedurende de jaren, door de jaarlijkse werking, zitten we al gauw met 10 mensen. En als het festival begint, dan komen er nog eens 20 vrijwilligers bij. Dus het verhaal is ook zo. Ik ben hier ooit toevallig komen kijken en het jaar daarna was ik aan het helpen aan de bar. En nu ben ik onderdeel van het collectief en bouw ik mee op. En zo rollen er heel veel mensen in.
0: Ja, waar komen al die mensen vandaan?
1: Een heel deel uit het Gentse. Ikzelf ben uit Antwerpen. Maar we hebben natuurlijk ook de buurtbewoners. Zoals onze directe buren. Die hier elk jaar zijn om bij de bar te helpen. En die door het jaar ook nog de bijen verzorgen. Want we hebben ook nog honing die hier geproduceerd wordt. En dat is door onze buurman Jan. En ja, dat is heel fijn dat er de mensen uit Klingen zelf zijn hier ook bij betrokken. En iets wat ik heel graag een oproep zou willen doen, is dat er de voorstelling van Clara Cup, dat is High on Fashion, en die draait rond de kledingsindustrie en hoe je die impact kan verminderen. We doen een oproep naar alle luisteraars. Heb je zelf nog een mooi kledingstuk in de kast of op zolder en het is nog draagbaar en het is schoon, breng het mee. Je kan het gratis ruilen tegen een ander kledingstuk na afloop van de voorstelling.
0: Kijk, en die voorstelling die begint om 4:00 en die combinatie van circus en straattheater die begint om 2:00 vanmiddag en dan gaat het door tot de avond. Jan Daams, jij bent er deze hele dag bij betrokken. Dankjewel en heel veel succes, hè?
1: Hey, ook bedankt. Dag, groeten. Ciao.
0: En meer info vind je op de website theclinch.com. En daar staat ook wat informatie over hoe je daar kan komen en hoe het zit met het parkeren. Want dat vinden ze ook heel erg belangrijk. Only

0: The Eye of the Tiger van Survivor bij Omroep Zeeland. En we gaan het weer hebben over boeken. En dat doe ik met Monique van de Drukkerij in Middelburg. Monique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij las weer een echt Monique-boek, namelijk een boek dat gaat over een historische gebeurtenis. We gaan dus ver terug in de tijd, naar de tijd van Queen Victoria.
1: Ja, dat klopt. Het gaat over Lord M. En dat is Lord Melbourne. Hem kende ik niet. Koningin Victoria natuurlijk wel. Maar hij was prime minister tijdens haar regeringsperiode. En ook een soort surrogaatvader voor haar, adviseur, klankbord. Ik denk als je The Crown gezien hebt, die serie. Dit speelt zich natuurlijk vanaf 1837 af. Maar die sfeer moet je je een beetje bij voorstellen, ook in het boek. Maar het is echt fantastisch. Hij brengt die tijd echt zo mooi tot leven. Je ziet het gewoon voor je. Ook Lord M was getrouwd met een Lady Caroline. Een echte society lady. Die ook een oogje had op Lord Byron. Ach, echt, het is helemaal heerlijk. Je zit echt te smullen van alle details en alle ontwikkelingen. En ik heb ook weer eens lekker tussendoor een beetje mijn geschiedenis van die tijd op kunnen halen. Victoria, die moest op een gegeven moment natuurlijk aan de man. En toen kwamen ze uit in België, bij het Belgisch vorstenhuis. heel dat Belgisch vorstenhuis, dat waren een soort, hoe noemen ze het nou? Een soort steun van Europa. Die mannen die verspreiden hun genen goed over de Europese koningshuizen.
0: Ik snap wat je bedoelt.
1: Om te lezen. fantastisch. Ja.
0: En de schrijver is Arthur Japin, die hebben we nog niet genoemd. Het zijn dus wel historische feiten, maar dan in romanvorm.
1: Ja, klopt. Ja, het leest als een terrein ook. Ja, het is heel mooi. Heel veel. Hij kan gewoon heel mooi schrijven. En inderdaad een tijdsbeeld oproepen en inkleuren. Ja, geweldig.
0: Is het af en toe ook een beetje spannend?
1: Nee, spannend niet. Tenminste, niet echt spannend, maar wel boeiend. Zullen we het zo zeggen?
0: Ja. Lord M. En wij komen alles te weten over Lord M als we dat boek lezen. Lord Melbourne is dat. En het is geschreven door Arthur Japin, het nieuwe boek. En jij tipt dat in ieder geval voor deze zaterdag. Monique van de Drukkerij, dankjewel hè.
1: Ja, tot ziens.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland

0: Go Your Own Way, dit was Fleetwood Mac. Deze hele zomer gaan we in het weekend op muzikale reis naar een land in de buurt. Op zaterdag en zondag hoor je tussen 11 en 12 een lied uit een Europees land.
1: De Europlaat.
0: Van lang geleden of recent, en op zaterdag is dat een mooie classic. En we gaan deze keer naar Denemarken. Ik ben er wel eens geweest en dan denk ik aan de mooie natuur, Legoland en de hoofdstad Kopenhagen. En ook aan muziek, Aqua, Volbeat en Lucas Graham en ook Laid Back. Laid Back werd opgericht in 1979. Ze bestaan nog steeds, maar buiten de Deense landsgrenzen zijn ze bekend van twee liedjes. Bakerman.
2: Bakerman is baking bread.
0: En een ander liedje wat nog succesvoller was. Sunshine Reggae. We hebben het afgelopen zomer veel gedraaid, ook dit liedje. Uit de zomer van 1983. Laid Back.

0: Sofia. Zo heet het liedje van Alvaro Soler. En dit is weer het moment dat ik de verloting ga doen door te draaien aan de bingoballenmolen. En dan bepaal ik wie de Omroep Zeeland Sokken heeft gewonnen. 4 kanshebbers deze week. En die hebben allemaal gebeld met Elsa. Goedemorgen Zeeland, iets na 9:30 voor het nieuwsspelletje. Ja, als je dan snel belt met het juiste antwoord op de nieuwsvraag, dan ding je mee in de verloting op zaterdag. Met balletje nummer 1 is dat Rob uit Axel. 2 heeft Dini uit Kamperland. Jan uit Meliskerken heeft balletje nummer 3. En Thijs uit Ierseke heeft balletje nummer 4. Nou, één van deze 4 gaat die prachtige prijs winnen.
1: Alle ballen verzamelen.
2: Bingo!
0: Een beetje husselen weer. Links, rechts, voor en achter. En dan komt er een balletje uit.
3: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Ja, het is altijd enorm spannend op dit moment in de uitzending. En het is balletje nummer 1 geworden. Dat is die van Rob uit Axel. Van harte gefeliciteerd. Ik weet dat Rob best wel een grote fan is van Omroep Zeeland. Dus ongetwijfeld luistert hij. Maar we gaan na het weekend gaan we even contact leggen voor de adresgegevens. En het pakketje, de prijs zo snel mogelijk naar Axel sturen. Ik kan me voorstellen dat als je dit hoort dat je denkt, ik zou ook wel een keer mee willen doen met die verloting. Nou, luister dan door de week naar Elsa. Goedemorgen Zeeland. En doe dan iets na 9:30 mee met het nieuwsspelletje.

0: The Police and Every Breath You Take. Straks na 12 uur kun je luisteren naar het Zeeuwse nieuws en daarna de Zeeuwse top 40 met onder andere en onder meer mijn collega Marcel. En wat zit er in de Zeeuwse top 40 vandaag?
1: Elsa en ik zijn er weer helemaal klaar voor een nieuwe aflevering van de Zeeuwse top 40. En er is weer een hoop nieuws te vertellen. We hebben het over Vos, we hebben het over Max Horak en we praten met Bas de Meijer, de rapper Bidi uit Soeburg, want hij heeft een duet opgenomen met Eva van Leeuwen, weet je wel, die zangeres uit Vlissingen. Ze noemt zich Singa als het gaat om haar eigen repertoire. Maar voor deze gelegenheid heeft ze weer een heel andere artiestennaam. Hoor je zo meteen? Natuurlijk is er het social media overzicht met Stefan Dane. En we hebben een concertagenda. En dan vergeet ik nog de clip top 10. Want je wilt natuurlijk weten wat zijn de meest gestreamde hits van Zeeuwse artiesten op dit moment. Nou, dat gaan we ook allemaal onthullen. Straks in de Zeeuwse top 40 vanaf 12:15.

0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje de weekendshow. Boswachter Paul Begijn had het over wieren. En ook kwam de stankoverlast aan bod.
1: Ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. En dat is denk ik ook gewoon een stukje acceptatie. En probeer ook vooral naar de voordelen te kijken. Dus de natuur die daar gewoon echt heel goed op gaat, probeer dat ook vooral eventjes om te denken.
0: In de boekentip het boek Lord M van Arthur Japin. Daarmee gingen we terug naar de tijd van een jonge Queen Victoria. Aldus boekenwurm Monique Eskens.
2: Ah, nou, ik denk als je The Crown gezien hebt, die serie. Dit speelt zich natuurlijk vanaf 1837 af. Maar die sfeer moet je je een beetje bij voorstellen, ook in het boek. Maar het is echt fantastisch. Hij brengt die tijd echt zo mooi tot leven.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip voor ons.
3: Vanmiddag op Noord-Beverland. Het Eindeloos Eilandfestival met muziekkorpsen. En een kolderieke parade van de neofanfare.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118-499-990. En dat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. Met ook het uitgebreide weekendweerbericht en het overzicht van de Zeeuwse sport.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Hey Remo!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
11: Omroep Zeeland.
2: Jessica uit Goes is winnaar van verschillende prijzen voor het zetten van permanente make-up. Goedemiddag, het is 12:02. Dit is het komende kwartiertje Zeeland nu op jouw radio. Met ook de Zeeuwse sport, aandacht voor het WK roeien. Daar zijn we live bij, want er zijn Zeeuwse medaillekansen. Vanmiddag krijgen we periode met regen en ik ga je straks bijpraten met een uitgebreid weerbericht. De afgelopen jaren won ze verschillende prijzen voor het zetten van permanente make-up. De 38-jarige Jessica van Dalen uit Goes. De kroon op haar werk was wereldkampioen worden in schaduw eyeliner. En dat was op het laatste kampioenschap in Milaan. Verslaggever Esme Beg zocht Jessica op.
14: Je zou misschien denken dat ik in een tattoo shop ben. Nou, dat ben ik niet. Ik sta naast een wereldkampioen van afgelopen najaar in schaduw eyeliner. En zo te zien ben je dat nu ook erop aan het zetten.
15: Klopt, dat ben ik nu aan het zetten. Hele kleine pixeltjes zet ik. Eigenlijk pixeltje voor pixeltje. Zodat het een mooi verloopje krijgt.
14: Jessica van Dalen, we zijn in Goes in jouw eigen salon. Wat is er eigenlijk moeilijk aan het zetten van permanente make-up?
15: Sowieso, je hebt je natuurlijk altijd hele verschillende huidjes. Verschillende ogen.
14: Je doet niet alleen de schaduw-eyeliner, maar ook wenkbrauwen. Waarom ben je daar ooit mee begonnen?
15: Ik ben schoonheidsspecialiste. En toen werkte ik in Middelburg en zij vroeg, wil jij geen permanente make-up gaan doen? En zo bleek ik dat dus heel erg leuk te vinden.
14: Is het nu heel ingewikkeld? Ik ben gewoon tijdens jouw werk van alles aan het vragen. Maar
15: ik wil je automatisch aankijken.
14: Laten we dat niet doen.
15: Dus ik ben en aan het werk, maar ook... Nee, het gaat goed hoor. Ik ben ook wel wat gewend. Want ik doe ook wel demo's op events en zo. En dan gaat het op dezelfde manier ongeveer. Dus.
14: Waarom is het voor jou zo leuk om aan die wedstrijden mee te doen? Want je zou ook kunnen zeggen, nou, ik laat gewoon mijn klanten langskomen en that's it.
15: Ja, kan. Maar doordat je meedoet aan wedstrijden, haal je echt alles uit jezelf. Je verbetert jezelf door dat traject eigenlijk die je ingaat.
14: In Milaan heb je het wereldkampioenschap dus gewonnen. Nou, dat is een mooi compliment voor het werk dat je hebt geleverd. Mm-hmm. Maar je hebt er ook voor gezorgd dat je ineens aan de andere kant van de tafel mocht zitten.
15: Ja, klopt. Eigenlijk voor dit jaar dus was ik gevraagd om jury te zijn. Dus dat was heel leuk. Inderdaad, mocht ik de andere kant zien en beoordelen. Dat was heel erg leuk.
14: En is het dan nog moeilijk kiezen uit je collega's wie dan de beste is?
15: We zaten wel wat heel dicht bij elkaar. Klopt. Dus dat is wel een serieuze bedoeling hoor. Ja.
14: Ja, want permanente make-up is dat ook. Dat klinkt altijd heel leuk, maar ja, het zit er wel voor altijd op.
15: Ja, en dat is juist heel belangrijk. Het zit er altijd op. En daarom werk ik op de manier dat ik weet, hoe zit het er na zoveel jaar op? Want dat moet mooi blijven. En niet alleen maar leuk na een eerste zetting. Nee, na jaren. Dat is belangrijk.
14: Voor permanente make-up artist moet je een certificering halen. Is het niet een echt diploma? Zit daar nog een gevaar in voor klanten?
15: Je kan heel veel masterclasses doen. Je kan zelf een beetje gaan zitten uitvogelen. Dus daar zit heel veel verschil in, dat klopt. De ervaring, die is nog wel belangrijker.
14: Nu ligt er iemand die dat natuurlijk gewoon zelf wil. Wat als jij geen model hebt of niet een echt persoon? Waar oefen je dan op?
15: Op latex.
14: Zijn dat die dingetjes die ik daar in zo'n pot zie liggen?
15: Oogjes inderdaad. Of platte velletjes. Je kan op veel verschillende manieren oefenen. Je kan zelfs op een handschoen, zo op mijn hand. En dat is altijd goed om te blijven doen. Dus dat doe ik zelfs ook nog wel eens. Want er zijn ook wedstrijden tegenwoordig op latex.
2: In het najaar zou Jessica van Dalen opnieuw een gooi kunnen doen naar de WK-titel. En toch is ze dat niet van plan. De kroon op haar werk heeft ze gekregen en ze wil zich nu vooral focussen op haar klanten. Ja, en als je dit nog eens even in alle rust wil lezen, dan staat het ook op onze website omroepzeeland.nl.
12: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste.

0: Ah, mooi liedje hoor. Uit 1975 komt het Earth, Wind and Fire. And that's the way of the world. Ik had het beloofd, hè? Ik ga je bijpraten over het weer. Want vanmiddag krijgen we een periode met regen. Later in de middag en vanavond gevolgd door stevige regenbuien. Het wordt 20 tot 22 graden bij een vrij krachtige zuidwester. Vanavond neemt de wind verder toe naar krachtig tot hard. 6 à 7 Beaufort. Vlak aan zee kan de wind tijdelijk pieken tot stormachtig. Met windstoten tot 85, 90 km per uur. En vannacht wordt het droog en koelt het af tot 17 graden. Morgen krijgen we geregeld zon, maar hebben we ook af en toe een bui. 22 graden wordt het dan. En volgende week is het wisselvallig en ongeveer 20 graden. Omroep Zeeland. Ja, en dan is het de hoogste tijd voor de Zeeuwse sport met Tom Druppers.
1: Goedemiddag Elias, we vallen met de neus in de boter, of eigenlijk het water, want we gaan gelijk over naar Amsterdam. Langs de Bosbaan is voor ons verslaggever Roeland van Vliet. Want daar staat de finale van het WK roeien op het punt van beginnen. En in de dubbel 4 zijn er Zeeuwse medaillekansen. Ik zou zeggen, Roeland, brand los.
2: Ja, dat duurt nog 5 minuten voordat hij begint. Ongeveer om 12:21 staat die finale gepland. En dat wordt dus misschien wel de race van zijn leven voor Mats Verstappen uit Terneuzen. 26 jaar is hij geworden deze week. En dit kan wel een heel mooi verjaardagscadeau worden. Goud, zilver of brons. Maar een medaille zou al heel mooi zijn. Hij zit in een boot met Persijn van Haringen, Lucas Keizer en Thijs Ruiken. Sinds dit jaar zitten ze bij elkaar en het gaat tot nu toe hartstikke goed. 2 keer zilver gewonnen bij een wereldbekerwedstrijd. Zijn ze dan favoriet voor goud? Nou, misschien dat niet direct. Maar ze zijn wel kanshebber en in de halve finales was het deze week al heel spannend. 6 jaar geleden begon hij pas met roeien. Dat is ook het bijzondere aan zijn verhaal. Hij begon in Maastricht in coronatijd. Wel als student ging hij roeien en sinds vorig jaar zit hij bij de Nederlandse ploeg. Nou, en vorig jaar dus bij de Nederlandse ploeg. Toen al een EK geroeid, een WK geroeid. En nu dus zijn 2e WK. En het mooie is dat dat in eigen land is. Familie uit Zeeuws-Vlaanderen kan erbij zijn. Vrienden natuurlijk. En er is heel veel sfeer. En er staat natuurlijk ook wel wat druk op. Hij roeit zo meteen tegen Italië, Polen, Groot-Brittannië, Duitsland en de VS. Het gaat heel spannend worden. En later lees je bij ons natuurlijk wat het geworden is.
1: Ja, en om 9:30 dan klinkt het startschot. Ik zou zeggen, ga kijken bij de NOS en anders kijk straks op onze website of app. Er wordt ook uiteraard nog gevoetbald vanmiddag door de 2 hoogspelende Zeeuwse clubs. Hoek trapt over een kleine 2 uur als eerste af thuis tegen Spakenburg. Voor de Zeeuws-Vlaamse tweede divisionist wordt het een weerzien met 2 oude bekenden, vertelt verslaggever Mark Samson.
3: Het afgelopen successeizoen van Hoek hebben de Zeeuws-Vlamingen moeten bekopen met het vertrek van de nodige sterkhouders. Met het treffen tegen Spakenburg keren 2 van die vertrokken spelers vandaag voor eventjes terug op Sportpark Den Hoek. De eerste speler is Wout den Engelsman. Maar hij zal helaas niet gaan spelen vandaag. Vanwege zijn zware knieblessure zal hij pas volgend seizoen weer in actie gaan komen en zit hij vandaag op de tribune. Voor de 2e speler, Silvio Hagen, is de situatie enorm anders. Hij staat vandaag voor het eerst in de basis bij zijn nieuwe club. Vorige week kon hij ondanks zijn eerste doelpunt niet voorkomen dat Spakenburg met 2-1 verloor van RKAV Volendam. Een pijnlijke misstap voor de club. Ook Hoek kon vorige week niet winnen. Op bezoek bij Katwijk kwam de ploeg van trainer Gerard de Nooijer niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Katwijk is dan juist weer de ploeg waarvan Spakenburg de openingswedstrijd van het seizoen won. Kortom, er is dus genoeg stof voor een hele interessante wedstrijd. Op Sportpark Den Hoek wordt om 2:30 afgetrapt.
1: Een 30 minuten later klinkt het eerste fluitsignaal in Katwijk, want daar speelt Kloetingen tegen de kampioen van de 2e divisie Quick Boys. En ook daar is er, net als bij Hoek, sprake van een saillante hereniging. En op Sportpark Nieuw-Zuid is voor ons Barry van der Hoofd.
4: Ruim 3 maanden geleden werd Kloetingen onder leiding van Rogier Veenstra kampioen van de 3e divisie. De trainer maakte kort daarna de overstap naar Quick Boys en staat vanmiddag met de landskampioen tegenover zijn oude club. Het betekent een weerzien met heel veel bekenden en ook een duel met de nieuwe trainer Vincent de Klerk. Hij begon vorige week bij Kloetingen met een 3-3 gelijkspel tegen Kozakken Boys. De Klerk neemt dezelfde 18 spelers mee die een week geleden tegen de ploeg uit Werkendam heel dicht bij een overwinning waren. De oefenmeester stond donderdagavond met een grote selectie op het veld en zag jongens als Steve Schalkwijk, Koen Plank, Rafael Zerbiep en Jeffrey Teunissen de volgende stappen richting een rentree zetten. Julius Bliek is ook herstellende van een blessure, maar hij lijkt volgende week alweer mee te kunnen trainen. Kloetingen staat in de 2e divisie na 2 duels op 4 punten. Quick Boys heeft er 6 en incasseerde nog geen tegentreffer. Komt daar vanmiddag verandering in? Quick Boys Kloetingen begint om 3 uur en is te volgen via het liveblog op de website en de app van Omroep Zeeland.
1: En dat mag inderdaad best nog eens benadrukt worden, want er wacht ons weer een mooie sportmiddag en die volg je inderdaad uiteraard bij Omroep Zeeland.
0: Helemaal, dankjewel Tom. En het is inmiddels 17 minuten over 12. Ze zitten er allemaal klaar voor, Elsa en Marcel, met de Zeeuwse Top 40.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Vos met Zeeland. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40... met elke week muziek uit Zeeland... of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk altijd samen met Marcel.
1: Ja, en met dat nummer Zeeland staat René Geelhoed uit Zonnemeer op het punt om de Duitse markt te veroveren. Het was al daar te horen in een docu. En hij is naastig op zoek naar iemand die een Duitse versie van het lied wil maken. Aanstaande vrijdag trouwens is Vos te zien op Centré in Zierikzee.
0: Nou ja, Zeeland is in Duits ook Zeeland, toch?
1: Ja.
0: Zangeres Amanda Simons uit Vlissingen geniet volop van de zomer. Met vakantie, maar ook met optredens. En vorige week was ze ook nog eens jarig. En ze ving het bruidsboeket op bij een bruiloft. Nou, dat belooft nog wat. Dit is Amanda Simons met The Light.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En hebben we misschien een nieuwe nummer 1? Hier is de clip top 10.
1: Blijven staan op 10 cents uit Koes met Walking in the Rain.
0: Blijven staan op 9, Dax Hovius met Neem.
1: En Grote Geelstaart stormt de top 10 binnen. Op nummer 8 met Nat Zeil.
0: Jentel en de Boer gaan van 5 naar 7 met beloofde cadeaus.
1: Twee plaatsjes winst voor Pop Trash Inc. van 8 naar 6 met Mi Corazón.

0: Binnenkomer op nummer 4. Donsen en Victor met Yeah Yeah.
1: Het is oké, okay, het is goed. Bloesem gaat van

0: Zeeland.
1: Bas de Meijer is een rapper Bidi. En in het verleden heeft hij al met veel andere artiesten samengewerkt. En in dat rijtje is nu nog iemand bijgekomen. Zangeres Eva van Leeuwen uit Vlissingen. Samen zingen ze Bij Me Band, want zo heet de nieuwe single van Bidi. Hallo Bas.
2: Hallo.
1: Zij komt uit Vlissingen, jij uit Oost-Toeburg. Jullie kennen elkaar al?
2: Ja, zeker. Wij hebben vroeger, toen zij eigenlijk net begon met zingen, toen was ze 15, 16. En ik had al een opnamestudio en daar kwam ze al haar eerste liedjes opnemen. Ja.
1: Jij had al een opnamestudio? Ja. Hoe oud was jij
2: dan
1: toen?
2: Ja, ik was ook, ik was 17, 18 toen denk ik. En ik had de luxe dat ik een schuur mocht ombouwen tot studio. En daar kwam ze haar eerste liedjes opnemen. En daarna heeft ze ook wel meegedaan met optreden. En ik denk dat we, dat is ondertussen al een tijdje geleden. En nu hebben we echt officieel met alles erbij echt een liedje uitgebracht.
1: Ja. Jullie hebben al die tijd contact gehouden?
2: Ja, sporadisch hoor. Kijk, op een gegeven moment, je gaat je eigen weg natuurlijk. En dan zij is heel erg haar ding gaan doen en ik mijn ding. Maar nu kwam het zo samen. En voor ons was de cirkel ook wel een beetje rond eigenlijk. Van hey, nu gaan we echt officieel ook op Spotify. Want dat was in die tijd niet. Wat uitbrengen, zeg maar. Ja.
1: En jij hebt nog steeds je studio?
2: Ja, wel ongeveer. Ja, zeker.
1: Of niet meer op dezelfde plek?
2: Niet meer op dezelfde plek. Nee, maar wel, ik doe alles nog wel steeds zelf. Of met in dit geval Jesse van de Ketterij. Maak ik eigenlijk de meeste muziek. Ja, klopt.
1: Bij Me Band, jij noemt het een frisse zomerse track met rap en zang.
2: Ja.
1: Je was op zoek naar een summer vibe, maar wat is voor jou die vibe?
2: Nou, ik vind het wel heel lekker. Ik hou zelf gewoon van het strand. Hè. We komen uit Zeeland, dus, maar ook als je dan na een lange stranddag, je stapt de auto in of je stapt de fiets op, doet je oordopjes in, je zet je muziek aan, je ziet die zon ondergaan en je hoort dan nog even zo een lekker zwoel liedje. Daar vond ik dit wel heen gaan. Ja, dat was voor mij wel de ultieme summer vibe.
1: En
2: ja.
1: Is het gelukt?
2: Ah, ik denk van wel. Ja, zeker een beetje tempo, een beetje Daft Punk-achtige vibe zit er wel in. En,
1: om
2: maar een naam te noemen. Ja, nee. Jesse en ik houden daar wel van, dus we hebben daar wel een klein beetje inspiratie vandaan gehaald. Ja.
1: Oké, nou dan is het maar één grote maar wat mij betreft. Want ja. Summer vibe, had je hier niet gewoon al in juni of zo moeten zitten?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar we wilden ook wel beelden erbij schieten. En dat duurde iets langer dan ik had verwacht of gepland. Soms gaat dat zo. En dus werd het eigenlijk gewoon een nazomerd liedje. Ja.
1: Oké, dit duet, dat ligt er nu. Ja. Hebben jullie nog meer plannen?
2: Of gaat het gewoon weer direct, een paar jaar duren? Nee, voor nu niet direct. Ik zelf heb wel weer heel veel nieuwe muziek liggen. Dus dat gaat zeker door. En zij ook. Maar wie weet wat de toekomst brengt.
1: Oké, nou voordat het nu heel hard gaat regenen vandaag, gaan we gauw naar deze summer vibe luisteren.
2: Ja.
1: Hier is Bidi met Ivaya en Bij Me Band.

0: TikTok, Instagram, Facebook. Nou, er is zoveel social media en Zeeuwse artiesten delen daar van alles op. En Stefan, die pluist dat allemaal uit. Hoi Stefan.
1: Hadi Elsa, de band Grote Geelstaart uit Capelle kijkt terug op het optreden op Lowlands. Op het laatste moment was de band toegevoegd aan de line-up. Het was dus een verrassing, ook voor de bandleden. Maar wat was het vet, schrijven ze. Dankjewel dat jullie met zoveel gekomen zijn. Dit was een onverwachte kers op de taart van een hele mooie festivalzomer. Dan nieuws van Klauwhamer, de band met Jillis de Waard. Vanaf 2 september is de eerste demo-EP IJzer op IJzer beschikbaar op Spotify. 4 tracks, Nederlandse straatpunk, waaronder niet eerder uitgebracht materiaal. Hard, rauw en luid, zoals het hoort. Nou, ik ben benieuwd. De Driefstang heeft de zomer in zijn bol. Ze zijn een zomeractie gestart. Bij iedere 100ste aankoop in de Driefstang shop geven ze een gratis poster bij cadeau. Het is een tekening van een hand die een microfoon omklemt met een uitgestoken wijsvinger. Natuurlijk allemaal onder het motto trokkes aan mijn vinger. De band Tweedehands zoekt een nieuwe drummer. De coverband doet een oproep op social media. Bestaande liedjes speelt de band, maar dan met Zeeuwse teksten. Ja, wat er met de huidige drummer gebeurd is, weet ik niet precies. Misschien had hij wel pien in zijn poken. Hij wordt in ieder geval bedankt. Drummer en producer Renzo Rijn is blij. De drummer van Magazines heeft een snare drum op de kop getikt voor 10 euro. Hij vindt de klank van de trommel waanzinnig en noemt dit het best besteden tientje lange tijd. De snare is van het merk Trak en Renzo roept iedereen op die meer weet of meer over dat merk weet, die informatie met hem te delen. Nou, misschien horen we deze snare drum op een van zijn komende muziekproducties. Ja, en misschien wel op deze, want Renzo heeft niet stilgezeten. Hij heeft namelijk met zijn oud-bandgenoot van Magazines, Jesper de Jonge, de nieuwe single van Max Horak geproduceerd. Het was al een tijdje geleden dat we van Max Horak hoorden met eigen werk. Die nieuwe single heet Like a Child en het gaat over de zoektocht naar volwassen worden zonder vader. Last night I'm walking by my own, a bit drunk, green text, eyes on my phone.

0: Maarten Zwaan. Zo heet Maarten Reinierse uit Grootabeelen als die muziek maakt. En dit is een recente opname van hem, Cross My Fingers.
1: Hij was hier op bezoek bij Omroep Zeeland een paar weken terug. En toen vertelde hij over zijn optredens met de Amerikaan Charlie Chronopoulos. Ze toeren samen door de Verenigde Staten. Maar hij maakt dus ook nog steeds muziek als Maarten Zwaan.
0: Muziek in dialect is deze week uit de zak van Zuid-Beveland. Ze heten Tweedehands, maar hun album heet zo goed als nieuw. En daarop staat dit, Pien en mijn Poot.

0: Geef elkaar even een knuffel.
1: Je speelt een scheet te laat.
2: Nee, dat was alleen daar. Achter de bar, ik heb het niet gedaan.
1: Nee, dat nu.
2: Dat was voor de school.

0: wat zit er in onze concertagenda?
1: Renesse Blues presenteert vanavond een bluesavond in het dorpshuis van Renesse met een hoofdrol voor de Muddy Waters Tribute Band. De avond wordt geopend door Embrace, afkomstig van Schouwen-Duiveland.
0: En het is open dag bij Muziekboerderij Vos. De boerderij bij Oost-Soelburg is open van 11 tot 8. En iedereen kan kennis maken met de oefenruimte voor bands. Er is live muziek, eten en drinken en er zijn workshops.
1: En er is ook muziek in Biggekerken. Onder de overkapping bij de kookboerderij Krommenhoeken 1 in Biggekerken is 2 dagen lang, vandaag en morgen, live muziek.
0: En vanmiddag vanaf 2 uur is het Brute Beats in Terneuzen. Een nieuw festival voor en door jongeren. Met muziek, street art, dance en ontmoeting. Geen dance, maar dans. Allemaal geconcentreerd rond de Legal Wall bij de Oostkolk. En dat is tot 7 uur vanavond. Je kan er gratis heen. En Donson uit Vlissingen is daar met een showcase met lokaal raptalent.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland, zoals altijd, zeer gevarieerd. Maar er kan altijd meer bij. Stuur het op naar muziek@omroepzeeland.nl. En wie weet hoor je op een van de volgende zaterdagen in deze uitzending die muziek terug. En volg de Zeeuwse muziek via de zeeuwsetop40.nl en social media.
2: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland en maak er een mooi weekend van.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Goedemiddag.

BC aan het begin van 4 uur lang de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Je hoorde Poison Arrow, een hit voor ze in 1982. De muziekmiddag. We hebben vandaag opmerkelijk nieuws over strijdlustige nonnen. In het jaar van de hit reizen we terug naar 1998. En we kijken naar de geschiedenis van 29 augustus. In vandaag vroeger. Daaromheen hebben we buitengewoon fraaie hits van vroeger en nu. Onder andere Rob de Nijs komt langs. Chef Special, Miles Smith, The Counting Crows. ABBA natuurlijk. En nu Gabriella, Chill Me.

Roxette, Joyride, die band uit Zweden, of eigenlijk een duo uit Zweden. Straks gaan we nog een keer naar Zweden, maar dan voor een noodoproep van ABBA. Maar eerst, Hold Phone, dit is Ed Sheeran.

SOS, die mooie van ABBA, de muziekmiddag. Straks gaan we voor de eerste keer naar het jaar van de hit 1998. Ga ik je vertellen hoe een gemiddeld salaris er toen uitzag.

Big Yellow Taxi, Counting Crows in de Muziekmiddag. Het is geen eigen nummer, maar een lied dat Joni Mitchell al in 1970 schreef. Het idee ontstond toen ze op Hawaii vanuit haar hotelkamer uitkeek op een enorm parkeerterrein. Prachtige landschap had plaats gemaakt voor asfalt. Daar kwam die beroemde zin dus vandaan. They paved paradise and put up a parking lot. Bij Counting Crows begon het nummer heel bescheiden als een verborgen bonus track op het album Hard Candy. Ga daar maar eens naar zoeken. Pas toen het werd gebruikt voor de film Two Weeks Notice kwam er een nieuwere versie met de stem van Vanessa Carlton erbij. En juist die groeide uit tot de wereldhit die je zojuist hoorde hier in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland.

Mark Ronson samen met Amy Winehouse, Valerie. Het is tijd om even naar het jaar van de hit te gaan. Voor het eerst, 1998. Hoe zag een gemiddeld salaris eruit? Nou, wie modaal verdiende kreeg ongeveer 4000 gulden bruto per maand. Ondertussen waren de huizenprijzen stevig aan het stijgen. Voor een bestaande koopwoning werd in 1998 gemiddeld ongeveer 274.000 gulden betaald. En voor een populaire gezinsauto, zoals de Opel Astra of een Volkswagen Golf, betaalde je toen in 1998 rond de 35.000 gulden.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Taylor Swift in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Je hoorde Elizabeth Taylor. We hebben later in het programma nog opmerkelijk nieuws over heel strijdlustige nonnen in Italië. Uiteraard gaan we nog een keer terug naar, een paar keer terug zelfs, naar het jaar van de hits, 1998. En we gaan kijken naar vandaag, vroeger 29 augustus in de geschiedenis. Maar eerst nog heel erg veel muziek. Bedankt.

0: Hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
1: Sst, de film gaat beginnen.
0: Oh, sorry. Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.

0: van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
14: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Vodafone. Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
13: Omroep Zeeland.
16: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
23: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
24: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
25: Dag Jaap.
26: Hi.
25: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
26: Ja, we hebben echt veel nodig.
25: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
26: Klopt.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag.

Muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Gingen we terug naar 1979. Wat deed jij in dat jaar? Ik weet het echt niet meer, moet ik je eerlijk zeggen. Het is zo lang geleden. Blondie hoorde je, Heart of Glass is de titel. In dit uur gaan we naar vandaag, vroeger en weer terug naar het jaar van de hit, 1998. En we hebben heel veel lekkere muziek. Niall Horan komt langs, Laid Back. Ken je dat nummer nog? Heel oud, uit 1983. The Beach Boys, Bluff, Wes. En nu gaan we naar Shanna Spyro. Dit is die prachtige plaat die ze recent heeft uitgebracht. Die on the Hill.

Enrique Iglesias samen met Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Zometeen in de muziekmiddag. Vandaag vroeger de geschiedenis van 29 augustus. Gaan we bijvoorbeeld terug naar die dag in 1949. Maar eerst nog muziek van onder andere Sabrina Carpenter.

van die weinige platen die Afrikaans gezongen zijn en ook echt uit Afrika komen. Wes Alane. De plaat was een succes in Europa, eigenlijk over de hele wereld. De Muziekmiddag, daar luister je naar bij Omroep Zeeland. Met nu Ilse de Lange.

Each time you break my heart. Nick Kamen hoorde je een liefdesliedje, maar eigenlijk toch ook weer niet helemaal. De muziekmiddag, daar luister je naar. Het is tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We gaan terug met onze tijdmachine. Terug naar 20 augustus in de geschiedenis. We beginnen in Nederland in 1939. Een dag eerder heeft de regering de algemene mobilisatie afgekondigd. En op 29 augustus moeten honderdduizenden reservisten zich melden. Met treinen, bussen en soms gewoon op de fiets vertrekken ze naar hun kazernes. Europa staat op springen en ook Nederland bereidt zich voor op een mogelijke oorlog. De regering hoopt nog neutraal te kunnen blijven, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar nog geen 9 maanden later valt het Duitse leger ons land binnen. Dan gaan we naar Duitsland, maar dan in 1885. Gottlieb Daimler vraagt op deze dag patent aan op een houten tweewieler met een benzinemotor. Het gevaarte heeft ook 2 kleine zijwieltjes, zodat de bestuurder niet meteen omvalt. Echt comfortabel ziet het er niet uit. En hard, nou, dat gaat hij al even min. Maar de zogeheten rijdwagen wordt wel beschouwd als de eerste motorfiets ter wereld. En op 29 augustus 1949 laat de Sovjet-Unie haar eerste atoombom ontploffen. Op een afgelegen testterrein in Kazachstan. De Amerikanen denken dan nog dat de Russen pas jaren later zover zullen zijn. Dat blijkt dus een flinke misrekening. Met deze proef komt er een einde aan het Amerikaanse monopolie op de atoombom en krijgt de wapenwetloop tijdens de Koude Oorlog er ineens een heel bijzonder gevaarlijke versnelling bij. Tot zover de geschiedenis van 29 augustus in Vandaag Vroeger.

Anastasia en de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks gaan we naar het jaar van de hit, opnieuw naar 1998. En dan vertel ik je wat Nederland onder andere keek op televisie.

Laid Back. Heerlijk zomers liedje. Sunshine Reggae is de titel van deze plaat. Je luistert naar de Muziekmiddag. We gaan weer terug naar het jaar van de hit 1998. Wat keek Nederland op televisie in dat jaar? Villa Velderhof was een van de grote publieksfavorieten. In zijn villa bij Saint-Tropez ontving Rick Velderhof telkens twee bekende gasten. Geen vluchtig interview aan tafel, maar gewoon ontspannen gesprekken over het leven. Er werd samen gegeten, gewandeld en soms zelfs gezwommen. Ook Baantje trok veel kijkers. Piet Reumer speelde rechercheur De Kok met COCK, die samen met zijn jonge collega Vledder de ene Amsterdamse moordzaak naar de andere oploste. En zoals ze het hoorden, viel het laatste puzzelstukje mee. Meestal 's avonds pas op zijn plaats. Gewoon thuis, tijdens een cognacje, aan tafel met zijn vrouw.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3:00.
14: Omroep Zeeland.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
21: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Vodafone! Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
23: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
23: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
24: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
25: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Charles en Eddie aan het begin van wederom een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Je hoorde Would I Lie to You. Straks gaan we nog een keer terug naar 1998, ons jaar van de hit. Krijg je van mij de nieuwsfeiten en die hele grote hit uit dat jaar. En daartussendoor buitengewoon fraaie hits van vroeger en nu. Onder andere van Morgan Wallen, van Vos, van Emma Heesters, van Phil Collins. En nu gaan we naar Matt Simons. Dit is We Can Do Better.

0: better.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Fleetwood Mac, Don't Stop. Christine McVie, die schreef het nummer in de periode dat haar huwelijk met bassist John McVie stuk liep. Toch werd het geen bitter afscheidslied. Ze koos juist voor een hoopvolle blik vooruit. Gisteren is voorbij en morgen biedt nieuwe kansen. Zo gaat dat toch? 15 jaar later kreeg Don't Stop een onverwacht tweede leven. Bill Clinton gebruikte het nummer in 1992 tijdens de verkiezingscampagne. Bij zijn inauguratie bracht hij Fleetwood Mac zelfs weer even bij elkaar voor een gezamenlijk optreden. Zo werd een lied over opnieuw beginnen uiteindelijk de muziek bij het begin van een nieuw Amerikaans presidentschap.

prachtige van John Mayer. Dat hebben we hem vaak gedraaid in de muziekmiddag. Love on the Weekend is de titel van het nummer. Zometeen het jaar van de hit, de nieuwsfeiten uit 1998. Eerst toch muziek van Bruno Mars. Dit is Risk It All.

You Can't Hurry Love, Phil Collins, hoorde je in de muziekmiddag. Het is weer tijd geworden voor het jaar van de hits. We gaan terug met onze tijdmachine naar 1998. Dit zijn de nieuwsfeiten uit dat jaar. Op 1 januari 1998 wordt in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Daarmee kunnen ook twee mannen of twee vrouwen hun relatie voor het eerst officieel laten vastleggen. Trouwen is voor stellen van hetzelfde geslacht dan nog niet mogelijk. Dat volgt pas jaren later in 2001. Maar voor die tijd is het een belangrijke stap. Op Goede Vrijdag, 10 april, wordt in Belfast een historisch vredesakkoord gesloten. De Britse en Ierse regeringen en de meeste politieke partijen in Noord-Ierland die maken afspraken over samenwerking en het delen van de macht. Daarmee zijn de problemen niet van de een op de andere dag verdwenen natuurlijk. Maar het Goede Vrijdagakkoord maakt wel een einde aan het grootste deel van het geweld tijdens de zogenaamde Troubles. Een maand later valt in Indonesië het doek voor president Suharto. Het land verkeert in een zware economische crisis en overal breken protesten en rellen uit. Op 21 mei treedt hij af, na ruim 30 jaar aan de macht te zijn geweest. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor ingrijpende politieke hervormingen in Indonesië. En dan gaan we naar de hit uit 1998. Het is er eentje van Madonna. The Power of Goodbye gaat niet alleen over het verdriet van een verbroken relatie. Madonna bezingt vooral de kracht die nodig is om iemand los te laten. Afscheid nemen doet pijn, maar kan ook ruimte maken voor een nieuw begin. Ze schreef een nummer samen met Rick Knowles voor het album Ray of Light. Madonna was kort daarvoor moeder geworden en verdiepte zich in yoga en Oosterse levensfilosofie. Nou, die persoonlijke ontwikkeling klinkt door in de tekst, die bijna leest als een advies aan zichzelf. Het ingetogen arrangement maakt The Power of Goodbye afstandelijk en emotioneel tegelijk. Geen gewoon afscheidslied dus, maar een nummer met een bevrijdende gedachte. Soms begint opnieuw beginnen met de moed om weg te gaan.

0: Mendes, het mooie Mercy hoorde je in de muziekmiddag. Daarvoor Emma Heesters met Hartenbreker en de hit uit ons jaar van de hit, The Power of Goodbye van Madonna. Het jaar van de hit is 1998.
1: Muziek uit Zeeland.
0: We schakelen door naar Vos. Dit is Zeeland.

Robert Cray en zijn band Don't Be Afraid of the Dark. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks gaan we naar opmerkelijk nieuws over heel strijdlustige Italiaanse nonnen. Maar of ze het gaan winnen, dat is nog maar de vraag. Nu verder met muziek. Dit is Morgan Wallen.

0: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Hey!
19: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Hey, Remol!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlieg soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
0: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
20: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
20: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
21: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
22: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je.

morgen wordt fantastisch. Je hoorde Akda en de Munnik. Je luistert naar Omroep Zeeland. Dit is de muziekmiddag. Tot aan 5 uur straks. Muziek van onder andere Simply Red. Van Lionel Richie. Van Teddy Swims. Chicago komt langs. En nu Sam Fender. Samen met Olivia Dean.

Sweat is de titel van de plaats. Straks gaan we naar het opmerkelijke nieuws uit het Italiaanse kustplaatsje Spotorno. Over Italiaanse nonnen die de strijd aangaan met de autoriteit. Maar eerst nog muziek, zometeen Chicago. Gaan we even naar het park. Maar nu eerst, come on down, dit is Robbie Williams.

Heerlijk. Chicago, Saturday in the Park. Zometeen in de muziekmiddag nog één keer terug naar het jaar van de hits 1998. Als je toen een tientje in je zak had zitten, dan kon je heel wat kopen. En wat dat ongeveer zou kunnen zijn, vertel ik je later.

Celine Dion, de Canadese. That's the way it is. Je hoort er in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Tijd om naar het opmerkelijk nieuws te gaan. Het opmerkelijk nieuws komt dit keer uit Italië, waar een groep nonnen de strijd aangaat om hun eigen stukje strand. In de kustplaats Spotorno verhuren de zusters al sinds de jaren 70 strandbedden en parasols. Die opbrengst die gaat naar goede doelen en helpt onder meer om hun school open te houden. Maar daar dreigt nu een einde aan te komen. Volgens de regels van de lokale overheid moeten minstens 40% van het strand vrij toegankelijk zijn. En uitgerekend een deel van de nonnen is daarvoor nu aangewezen. Ze mogen dan nog wel lichtbedden neerzetten, maar geen huur meer vragen. Alleen een vrijwillige bijdrage. En ja, daar kunnen de zusters hun school niet van betalen natuurlijk. Willen ze hun strandclub houden, dan moeten ze net als alle anderen de ondernemers meedoen aan een aanbesteding. Nou, en daar voelen die nonnen natuurlijk weinig voor. In het najaar nemen ze een definitief besluit. En tot die tijd is het in Spotorno dus geen kwestie van een handdoekje leggen, maar van de hakken in het zand.

0: Zeeuwse Top 40.
1: In de Zeeuwse Top 40 praten we met rapper Bidi. En je hoort muziek van Amanda Simons, Tweedehands en Emma Heesters. Straks vanaf 4:15 de Zeeuwse Top 40.

Simply Red, It's Only Love. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Voor de laatste keer vandaag gaan we terug naar het jaar van de hit 1998. En als je toen een tientje, 10 gulden was dat toen, hè, tientje op zak had, dan kon je het een en ander kopen. Bijvoorbeeld 4 pakken margarine van 0,5 kilo. 1 pak kostte gemiddeld 2,31 gulden. Had je liever thee, dan nam je 5 pakjes Engelse thee van 80 gram mee naar huis. Die kostte ongeveer 1,72 gulden per stuk. En bij de slager kreeg je voor datzelfde tientje ruim 0,5 kilo hamlappen. De kiloprijs lag gemiddeld op 17,76 gulden. Dus er ging zo'n 560 gram in je tas. Dat kreeg je in 1998 dus nog mee voor 1 briefje van 10 gulden.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attens met ds.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander. Omroep
6: Zeeland. De binnenstad in Zierikzee was vandaag in middeleeuwse sferen. Goedemiddag, Omroep Zeeland op je radio. Het komende kwartier Zeeland nu, het nieuwsoverzicht. En het is nu 4:05. Volgend jaar wordt een muziekcamping in Oost-Soeber geopend. Vandaag kon men alvast een kijkje nemen tijdens de open dag. En Hoek heeft de eerste nederlaag van het nieuwe seizoen geleden. Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Straks een uitgebreid weerbericht. De oude binnenstad van Zierikzee was vandaag omgetoverd in laat middeleeuwse sferen voor de historische dag. En daarbij stond het 500-jarig bestaan van het oude pand De Gravensteen centraal. Verslaggever Pim de Visser nam er een kijkje.
7: Het havenplein van Zierikzee is omgetoverd tot een middeleeuws speeltoneel. Er is hier vandaag een hele hoop te zien en te doen. Allemaal middeleeuwse sferen, kraampjes, middeleeuwse tenten. Nou ja, van de houtsnijwerk tot hoeden maken, tot spelletjes spelen, potten bakken, zelf brood maken. Nou, middeleeuwse theatershows en dans. Er is hier een hele hoop te zien en te doen vandaag. Vandaag wordt hier het 500-jarig bestaan van de Gravensteen gevierd. Daar loop ik nu naartoe. Daar staat Boukje Belsma van Stichting Erfgoed Zierikzee op mij te wachten. Wat vieren we hier vandaag?
8: Nou, wij vieren vandaag Gravensteen 500. Dat is wat we vieren hier vandaag. En ik ben van de stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee. Die doen aan behouden, benutten en beleven van het erfgoed. En wat is er dan niet mooier dat een gebouw 500 jaar bestaat... en dat je daar extra aandacht aan besteedt?
7: 500 jaar Gravensteen. Wat is dat precies en waarom eigenlijk precies?
8: Nou, het was een gevangenis hier. Eerst was het huis van de graaf, het Gravensteen. En daarna is hier een gevangenis gekomen. En werden mensen in dit gebouw gestraft. En die werden hier gevangen gezet. En als het je lot was dat je aan je einde zou komen... dan werd je hiervoor op het bordes aan de galg opgehangen. En dan stond het volk te genieten van de rechtspraak... en van de uitvoering van het verhaal. Als je hier naar de muur kijkt, dan zie je allemaal inscripties... van mensen die hier gevangen gezeten hebben... En dat was natuurlijk helemaal geen pretje. Ze werden of ter dood veroordeeld... of ze werden vrijgesproken, want dat kan natuurlijk ook. Nou, deze verhalen die worden vandaag verteld onder de beuzen op het plein.
7: Op dit moment voel ik mij een boef, een dief in de middeleeuwen. Op dit moment loop ik door een houten cel heen... Het heeft een klein kijkgat en een paar tralies. Dus er komt wel iets van licht naar binnen. Maar dat was geen prettig bestaan. En als je nou wat verder de verdieping doorloopt... zijn er ijzeren cellen met kleine bedjes. En als je dan eens helemaal ongeluk had... dan werd je aan de gal gehangen. Hier voor de Gravensteen heb je een klein trappetje. En dan kon iedereen het zien. Dus nou, dat was geen fijn bestaan.
6: Het was een verslag vanuit Zierikzee... waar vandaag een historische dag was.
5: Ook in het weekend, de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM. Omroep
6: Zeeland. Een boerderij waar vroeger de varkens stonden is al tientallen jaren een vaste plek voor Zeeuwse muzikanten. Bij Boer Vos in Oost-Soeburg repeteren tientallen bands en ook namen als Bluff en Surrender kwamen erover de vloer. Vorig jaar dreigde de muziekboerderij nog te verdwijnen, maar zoon Arjan en schoondochter Natasja namen het bedrijf over. En vandaag was er een open dag en verslaggever Mark Rijk ging kijken.
9: Het is een begrip onder muzikanten, boerenvos. Ja, ze houden een open dag en dat trekt mensen natuurlijk, muzikanten aan. Maar ook mensen die gewoon eens even komen kijken. Ja, een open dag en dat betekent dat er ook gewoon lekker buurtbewoners langskomen, toch mevrouw?
10: Ja, zeker. We wonen in Oost-Soeburg in de Dongerstraat. En ja, zo'n kans kreeg je niet vaak. Dus ja, we dachten, die moeten we waarnemen.
9: Want het is natuurlijk algemeen bekend, maar u was nog nooit binnen geweest.
10: Wij zijn nog nooit binnen geweest.
9: Ja, want meneer, wat zei u? Het is indrukwekkend om te zien.
11: Nou ja, het is best allemaal goed opgezet. En we waren natuurlijk wel nieuwsgierig hoe dat nou... Want je fietst wel voorbij en dan zie je zo'n voorkantje, maar je hebt eigenlijk verder geen idee. En het is nogal wat.
9: Ja, speciale oefenruimte. Drumstel staat er, gitaren. Het is voor jongeren, is het. Amy Jillebouw, waarom is het in zo'n belangrijke ruimte?
12: Ja, de jeugd is de toekomst. En ja, tegenwoordig is er wel weer gelukkig heel veel live muziek. Maar je ziet gewoon dat het toch wel een beetje wat oudere generatie is. Dus laat de jeugd maar komen.
9: Vinden ze het niet meer leuk?
12: Nou, ik denk dat ze hun plek ook moeten zoeken. Tegenwoordig zijn ze natuurlijk zoveel met andere dingen buiten bezig. En ja, vaak vind ik verkeerde dingen. Dus laat ze het leuk op het positieve gewoon richten. En lekker muziek samen maken. Want verbindt.
9: Want als ik hier op het terrein inderdaad kijk. Ik zie inderdaad vooral ouderen, zie ik. Ja, de jongeren mogen nog iets meer komen.
12: Ja, dat vind ik dus ook. Dus laat ze maar komen. Maar ja, het is natuurlijk best wel duur om een basgitaar te versterken. Misschien vindt het wel niet leuk. En vindt het misschien wel leuker om te drummen. En nu kan je gewoon hier gaan proberen wat past bij mij. En daar misschien mee verder gaan.
9: Natasja Vos, hoe leuk is het zo'n open dag?
13: Ja, geweldig. Ik vind het echt heel leuk te zien dat er ook zoveel mensen komen kijken en nieuwsgierig zijn. Wat is er te doen? Wat is er te beleven? Ja, dat is gewoon echt heel gaaf.
9: Ja, jullie hebben het overgenomen natuurlijk onlangs. Hoe is dat voor jullie?
13: Ja, het was eventjes wennen. Je moest er even inkomen. Je kent de muzikanten niet, dus die moet je eerst leren kennen. Je doet bepaalde dingen anders als dat geweest is, dus dat moet ook even wennen. En ja, nu zitten we er, denk ik, mag ik wel zeggen, lekker in en dan ga je de mensen ook kennen. Dat is gewoon heel erg leuk.
9: Ja, en wat erbij gaat komen, een camping, een muziekcamping.
13: Ja, klopt. Dat is zeker ook de bedoeling. Volgend jaar willen we dat gaan openen. En ook daar is de bedoeling dat mensen hier dan ook kunnen gaan oefenen. Die dat graag zouden willen. Uit een ander deel van het land natuurlijk, lekker aan zee.
9: Wat hoop je wat daar van terecht gaat komen? Wat dat los gaat maken?
13: Ik hoop heel veel. De reacties uit hier omgeving is gewoon wel heel leuk en heel goed. En we hopen dat de rest van in ieder geval Nederland dat ook leuk gaat vinden. Denken we, goh, dat kennen we nog niet. Dan gaan we eens bekijken.
6: Ja, er werd volop muziek gemaakt tijdens de open dag van de muziekboerderij van Boer Vos in Oost-Soeburg. En die open dag was ook bedoeld om even wat vooruit te blikken op de nog te openen muziekcamping al daar.

0: uit 1973, Jolene van Dolly Parton. Volgens mij het perfecte liedje. Een goede melodie, goed geproduceerd en ook fenomenaal gezongen. Ja, Dolly Parton overleed afgelopen week op 80-jarige leeftijd. Ze staat deze week postuum met dit liedje voor het eerst in de Nederlandse single top 100. En haar overlijden werd logischerwijs breed uitgemeten. Het ging niet overal even goed, want nieuwszender CNN heeft de familie van Dolly Parton excuses aangeboden voor een fout in de berichtgeving over haar dood. Daarin werd een foto getoond van een Dolly Parton-imitator in plaats van de echte artiest. Dat is natuurlijk nogal pijnlijk. En de internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar Dolly Parton. De gouverneur van Tennessee en de luchthaven hebben dat bekendgemaakt. Tennessee is de geboorte- en thuisstaat van Dolly Parton, waar ze opgroeide, haar carrière opbouwde en waar ze ook veel voor de lokale gemeenschap heeft betekend. Ja, het is bijna 16:45. Laten we eens even kijken naar het weer. Want het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Vanavond krijgen we buiig weer en de zuidwestenwind neemt verder in kracht toe naar krachtig tot hard 6 à 7. Vlak aan zee kan de wind mogelijk even stormachtig worden. We kunnen verder zware windstoten krijgen van 60 tot 80 km per uur. En vannacht wordt het droog en koelt het af tot 17 à 19 graden. Morgen krijgen we geregeld zon, maar we hebben zo nu en dan ook een bui bij 22 graden. En volgende week is het wisselvallig en ongeveer 20 à 21 graden. Dan kijken we naar de sport, want geen Zeeuwse medaille op het WK roeien. Aan het begin van de middag roeide tenneuzenaar Mats van Sabbe de A-finale in Amsterdam. En dat leverde niet de gewenste uitslag op. Je hoort verslaggever Roeland van Vliet die daarbij was.
1: Het WK roeien is vanmiddag voor Mats van Sabbe uitgelopen op een grote teleurstelling. Vierde werd de tenneuzenaar in de dubbel 4. Er was gehoopt op een medaille en gedroomd van goud. Minutenlang zat van Sabbe na afloop de pijn te verbijten in de boteloos voordat hij zijn verhaal deed. Hij bekende dat een medaille er helemaal niet in had gezeten. Tot halverwege de bosbaan lag Nederland nog wel dicht bij de derde plek. Maar in het tweede gedeelte werd het verschil toch wel heel erg groot. Veel oranje boten haalden het podium in Amsterdam, maar deze dus niet. Van Sabbe zal enige tijd nodig hebben om dit te verwerken, maar daarna gaat zijn blik richting 2027 en vooral 2028. Dan zijn namelijk de Olympische Spelen in Los Angeles en daar wil hij heen.
0: Hoek heeft de eerste nederlaag van het nieuwe seizoen in de tweede divisie geleden. De ploeg van trainer Gerard de Nooijer ging thuis met 0-2 onderuit tegen Spakenburg. Verslaggever Mark Samson zag hoe de verliespartij tot stand kwam.
2: De topper tussen Hoek en Spakenburg is voor Hoek in een enorm frustrerende middag geëindigd. In de eerste helft wilde de topper maar niet loskomen. Het was spannend, maar daar was ook alles mee gezegd. Voortdurend werden er kleine overtredingen gemaakt, waardoor er voetballend weinig te beleven was. Silvio Hagen was dichtbij om zijn oude club pijn te doen. Al vroeg in de wedstrijd kwam hij gevaarlijk naar binnen en met een knap schot in de verre hoek liet hij doelman Milan Standaar noodgedwongen ingrijpen. In de tweede helft kwam Hoek goed uit de kleedkamer en dacht het zelfs even op voorsprong te komen. Spakenburg-doelman Stylianos Damkalis viel met de bal en al het goal in, maar scheidsrechter Robin Vereiken floot voor een overtreding van Janilio de Nooijer. Geen doelpunt. Daarna nam Spakenburg het heft in eigen hand. Via doelpunten van Ravelino Junte en een schitterende van Olaf Kok kwamen de bezoekers op 0-2. Om het allemaal nog een tandje te erger te maken, moest ook Gert-Jan Martens het veld verlaten met de rode kaart. Na vermeend haren trekken bij de tegenstander. Hoek beleeft een pijnlijke middag en verliest met 0-2 van Spakenburg.
0: En in dezelfde competitie verloor ook Kloetingen. Na 4 punten uit 2 duels was het vertrouwen groot bij de promovendus, maar tegen regerend kampioen Quick Boys werd de ploeg van trainer Vincent de Klerk weer met beide benen op de grond gezet. De Beverlandse formatie verloor met 4-0 en keerde met een flinke kater terug naar huis. Kloetingen verliest daarmee na eerder een overwinning en gelijkspel zijn ongeslagen status. En tot slot atletiek. De vestingrun in Hulst is gewonnen door de Belg Michael Stations. Tim de Feiter was op de 5e plaats de beste Zeeuw. En bij de vrouwen was er wel een Zeeuwse overwinning. Esther van Sluis-Kolen uit Kloetingen was de snelste op de afstand van 15 kilometer.

0: komt uit de Toy Story 5. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Op de televisie begint straks om 6:00 Zeeland nu met daarin beelden van van Zierikzee in de middeleeuwse sferen, waar ik net over vertelde. En ook de open dag van de nog te openen muziekcamping in Oost-Soeburg. En ook aandacht voor de verloren wedstrijd Hoek tegen Spakenburg. En daarna het weekoverzicht, onder meer de start van het schooljaar, want dat was ook afgelopen week. En dan komt een Annie M.G. Schmid museum in het geboortehuis van de schrijfster in Capelle. Kun je straks zien om 6:00. Het actuele nieuws is te volgen via onze site en de Omroep Zeeland app. En op de radio nu de Zeeuwse Top 40.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Vos met Zeeland. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40... met elke week muziek uit Zeeland... of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk altijd samen met Marcel.
1: Ja, en met dat nummer Zeeland staat René Geelhoed uit Zonnemeer op het punt om de Duitse markt te veroveren. Het was al daar te horen in een docu. En hij is naastig op zoek naar iemand die een Duitse versie van het lied wil maken. Aanstaande vrijdag trouwens is Vos te zien op Centré in Zierikzee.
0: Nou ja, Zeeland is in Duits ook Zeeland, toch?
1: Ja.
0: Zangeres Amanda Simons uit Vlissingen geniet volop van de zomer. Met vakantie, maar ook met optredens. En vorige week was ze ook nog eens jarig. En ze ving het bruidsboeket op bij een bruiloft. Nou, dat belooft nog wat. Dit is Amanda Simons met The Light. Sit on the grass, listen it up. Keys and cash, let's go to the spot.

0: frequency.
1: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En hebben we misschien een nieuwe nummer 1? Hier is de clip top 10.
2: Blijven staan op 10. Sense uit Koes met Walking in the Rain.
1: Blijven staan op 9. Dax Hovius met Name.
2: En Grote Geelstaart stormt de top 10 binnen. Op nummer 8 met Nat Zeil.
1: Alle beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen. Jentel en de Boer gaan van 5 naar 7 met beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen.
2: Twee plaatsjes winst voor Pop Trash Inc. van 8 naar 6 met Mi Corazón.

0: Nieuw binnenkomer op nummer 4. Donson en Victor met Yeah Yeah.
1: Het is goed. Bloesem gaat van 6.

0: Bas de Meijer is rapper Beedy. En in het verleden heeft hij al met veel andere artiesten samengewerkt. En in dat rijtje is nu nog iemand bijgekomen. Zangeres Eva van Leeuwen uit Vlissingen. Samen zingen ze Bij Me Band. Want zo heet de nieuwe single van Beedy. Hallo Bas.
1: Hallo.
0: Zij komt uit Vlissingen, jij uit Oost-Toeburg. Jullie kennen elkaar al?
1: Ja, zeker. Wij hebben vroeger, toen zij eigenlijk net begon met zingen, toen was ze 15, 16. En ik had al een opnamestudio en daar kwam ze al haar eerste liedjes opnemen. Ja.
0: Jij had al een opnamestudio? Ja. Hoe oud was jij
1: dan
0: toen?
1: Ja, ik was ook, ik was 17, 18 toen, denk ik. En ik had de luxe dat ik een schuur mocht ombouwen tot studio. En daar kwam zij haar eerste liedjes opnemen. En daarna heeft ze ook wel meegedaan met optreden. En ik denk dat is ondertussen al een tijdje geleden. En nu hebben we echt officieel met alles erbij echt een liedje uitgebracht.
0: Ja. Jullie hebben al die tijd contact gehouden?
1: Ja, sporadisch hoor. Kijk, op een gegeven moment, je gaat je eigen weg natuurlijk. En dan zij is heel erg haar ding gaan doen en ik mijn ding. Maar nu kwam het zo samen. En voor ons was de cirkel ook wel een beetje rond eigenlijk. Van hey, nu gaan we echt officieel ook op Spotify. Want dat was in die tijd niet. Wat uitbrengen, zeg maar. Ja.
0: En jij hebt nog steeds je studio?
1: Ja, wel ongeveer. Ja, zeker.
0: Of niet meer op dezelfde plek?
1: Niet meer op dezelfde plek. Nee, maar wel. Ik doe alles nog wel steeds zelf. Of met in dit geval Jesse van de Ketterij. Maak ik eigenlijk de meeste muziek. Ja, klopt.
0: Bij Me Band, jij noemt het een frisse zomerse track met rap en zang.
1: Ja.
0: Je was op zoek naar een summer vibe, maar wat is voor jou die vibe?
1: Nou, ik vind het wel heel lekker. Ik hou zelf gewoon van het strand. Hè. We komen uit Zeeland, dus, maar ook als je dan na een lange stranddag, je stapt de auto in of je stapt de fiets op, doet je oordopjes in, je zet je muziek aan, je ziet die zon ondergaan en je hoort dan nog even zo'n lekker zwoel liedje. Daar vond ik dit wel heen gaan. Ja, dat was voor mij wel de ultieme summer vibe.
0: En is het gelukt?
1: Ja, ik denk van wel. Ja, zeker een beetje tempo, beetje Daft Punk-achtige vibe zit er wel in. Om maar een naam te noemen. Ja, nee. Jesse en ik houden daar wel van, dus we hebben daar wel een klein beetje inspiratie vandaan gehaald. Ja.
0: Oké, nou dan is het maar één grote maar wat mij betreft. Want ja. Summer vibe, had je hier niet gewoon al in juni of zo moeten zitten?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar we wilden ook wel beelden erbij schieten. En dat duurde iets langer dan ik had verwacht of gepland. Soms gaat dat zo. En dus werd het eigenlijk gewoon een nazomerd liedje. Ja.
0: Oké, dit duet, dat ligt er nu. Ja. Hebben jullie nog meer plannen?
1: Of gaat het gewoon weer direct, een paar jaar duren? Nee, voor nu niet direct. Ik zelf heb wel weer heel veel nieuwe muziek liggen. Dus dat gaat zeker door. En zij ook. Maar wie weet wat de toekomst brengt.
0: Oké, nou voordat het nu heel hard gaat regenen vandaag, gaan we naar deze summer vibe luisteren.
1: Ja.
0: Hier is Beedy met Ivaya en Bij Me Band.

0: TikTok, Instagram, Facebook. Nou, er is zoveel social media en Zeeuwse artiesten delen daar van alles op. En Stefan, die pluist dat allemaal uit. Hi Stefan.
1: Hadi Elsa, de band Grote Geelstaart uit Capelle kijkt terug op het optreden op Lowlands. Op het laatste moment was de band toegevoegd aan de line-up. Het was dus een verrassing, ook voor de bandleden. Maar wat was het vet, schrijven ze. Dankjewel dat jullie met zoveel gekomen zijn. Dit was een onverwachte kers op de taart van een hele mooie festivalzomer. Dan nieuws van Klauwhamer, de band met Jilles de Waard. Vanaf 2 september is de eerste demo-EP IJzer op IJzer beschikbaar op Spotify. 4 tracks, Nederlandse straatpunk, waaronder niet eerder uitgebracht materiaal. Hard, rauw en luid, zoals het hoort. Nou, ik ben benieuwd. De Driefstang heeft de zomer in zijn bol. Ze zijn een zomeractie gestart. Bij iedere 100ste aankoop in de Driefstang shop geven ze een gratis poster bij cadeau. Het is een tekening van een hand die een microfoon omklemt met een uitgestoken wijsvinger. Natuurlijk allemaal onder het motto trokkes aan mijn vinger. De band Tweedehands zoekt een nieuwe drummer. De coverband doet een oproep op social media. Bestaande liedjes speelt de band, maar dan met Zeeuwse teksten. Ja, wat er met de huidige drummer gebeurd is, weet ik niet precies. Misschien had hij wel pien in zijn poken. Hij wordt in ieder geval bedankt. Drummer en producer Renzo Rijn is blij. De drummer van Magazines heeft een snare drum op de kop getikt voor 10 euro. Hij vindt de klank van de trommel waanzinnig en noemt dit het best besteden tientje lange tijd. De snare is van het merk Trak en Renzo roept iedereen op die meer weet, of meer over dat merk weet, die informatie met hem te delen. Nou, misschien horen we deze snare drum op een van zijn komende muziekproducties. Ja, en misschien wel op deze, want Renzo heeft niet stilgezeten. Hij heeft namelijk met zijn oud-bandgenoot van Magazines, Jesper de Jonge, de nieuwe single van Max Horak geproduceerd. Het was al een tijdje geleden dat we van Max Horak hoorden met eigen werk. Die nieuwe single heet Like a Child en het gaat over de zoektocht naar volwassen worden zonder vader.
2: Last night I'm walking by my own, a bit drunk, reading text, eyes on my phone.

0: Maarten Zwaan. Zo heet Maarten Reinierse uit Grootabeelen als hij muziek maakt. En dit is een recente opname van hem, Cross My Fingers.
1: Hij was hier op bezoek bij Omroep Zeeland een paar weken terug. En toen vertelde hij over zijn optredens met de Amerikaan Charlie Chronopoulos. Ze toeren samen door de Verenigde Staten. Maar hij maakt dus ook nog steeds muziek als Maarten Zwaan.
0: Muziek in dialect is deze week uit de zak van Zuid-Beveland. Ze heten Tweedehands, maar hun album heet Zo Goed Als Nieuw. En daarop staat dit, Pien en M'n Poken.

0: Geef elkaar even een knuffel.
1: Je had het scheten te laten.
2: Nee, dat was alleen daar. Achter de manier, ik heb geen
1: nu. Dat was voor de school.

0: wat zit er in onze concertagenda?
1: Renesse Blues presenteert vanavond een bluesavond in het dorpshuis van Renesse met een hoofdrol voor de Muddy Waters Tribute Band. De avond wordt geopend door Embrace, afkomstig van Schouwen-Duiveland.
0: En het is open dag bij Muziekboerderij Vos. De boerderij bij Oost-Tilburg is open van 11 tot 8. En iedereen kan kennis maken met de oefenruimte voor bands. Er is live muziek, eten en drinken en er zijn workshops.
1: En er is ook muziek in Biggekerken. Onder de overkapping bij de kookboerderij Krommenhoeken 1 in Biggekerken is 2 dagen lang, vandaag en morgen, live muziek.
0: En vanmiddag vanaf 2 uur is het Brute Beats in Terneuzen. Een nieuw festival voor en door jongeren. Met muziek, street art, dance en ontmoeting. Geen dance, maar dans. Allemaal geconcentreerd rond de Legal Wall bij de Oostkolk. En dat is tot 7 uur vanavond. Je kan er gratis heen. En Donson uit Vlissingen is daar met een showcase met lokaal raptalent.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland, zoals altijd, zeer gevarieerd. Maar er kan altijd meer bij. Stuur het op naar muziek@omroepzeeland.nl. En wie weet hoor je op een van de volgende zaterdagen in deze uitzending die muziek terug. En volg de Zeeuwse muziek via de zeeuwsetop40.nl en social media.
2: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland en maak er een mooi weekend van.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! één jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
17: Nee, attents met ds.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
10: Omroep Zeeland.
23: Let's go, girls.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
5: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. En de stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Ka-ching.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.